0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het

0: echt op flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.

0: Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen kloten aan, maar goed. Het is wel mooi.
0: Weerbericht.
2: Hier en daar nog een enkele bui. In het noorden kan er mist ontstaan. De temperatuur gaat omlaag naar zo'n 11 graden. Maandagochtend blijft het aan de kust grijs en mistig. Elders is het wisselend bewolkt met perioden met zon. De wind is zwak tot matig uit het westen. In de middag kan er in het zuidoosten wat neerslag vallen. Hier en daar mogelijk ook met onweer en hagel. Maar hier en daar ook opklaringen. Aan de kust blijft het bewolkt en is er plaatselijk mist. De temperatuur loopt uiteen tussen de 12 en 21 graden. Later in de middag en op maandagavond kan het stevig uit het noorden gaan waaien, aan de kust vrij krachtig. De week blijft buiig, vooral in het zuidoosten, maar vanaf woensdag krijgen we overal de zon weer te zien. De temperatuur gaat omlaag naar een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dames en heren.
2: Jij luistert. 12-2-4.
3: Oh, hier zijn we weer.

0: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaapverdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: live muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

0: jij luistert. 12-2-4.
1: De komende uren is nog wat nevel of mist. Vooral in de kustgebieden blijft het grijs. In het noorden valt lokaal een lichte regenbui. Er staat slechts een zwakke wind uit west- tot noordelijke richtingen. In het binnenland klaart het wat sneller op en gaat de zon flink schijnen. Aan het eind van de ochtend loopt het kwik op tot een graad of 15. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon, met in het binnenland plaatselijk ook een enkele bui. In het zuiden en zuidoosten kan ook onweer voorkomen. In de loop van de middag loopt het kwik verder op tot tussen de 15 en 17 graden in het Waddengebied. In Brabant en Limburg kan het kwik tot boven de 20 graden uitkomen. Tijdens de dodenherdenking is het vrijwel overal droog en de zon blijft dan nog een paar uur schijnen. In het zuiden, zuidoosten en oosten valt lokaal wel een bui. Vannacht is er kans op regen in Zuid-Limburg. Elders in het land is het droog en klaart het op. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind zakt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Morgen is het tijdens de bevrijdingsdag een stuk koeler. Valt er af en toe een bui tussen de zonnige periode door. En de middagtemperatuur schommelt tussen de 13 en 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Beste luisteraars.
0: Dit is Radio 1224.
2: En we zullen aan de radio gekluisterd zitten. Ik dank u wel.

0: is Radio 12 T4.
1: Zing je al gek.

0: Jij luistert Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

0: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.
2: Leve de man die het bier uitvond. Hip, hip, hip, hip.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.

0: van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben steeds vaker te maken met antisemitisme, geweld en bedreigingen. Vanavond vindt op de Dam de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna wordt dan 2 minuten stilte in acht genomen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Zo rijden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel rijdt tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda worden bussen ingezet. ProRail heeft een aannemer ter plaatse, maar kan nog niet zeggen hoe lang de storing nog duurt. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. 1 of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolf Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jij luistert. 12-2-4.
1: Weerbericht. Vooral in het binnenland komen vanmiddag enkele buien tot ontwikkeling. Sommige buien gaan gepaard met onweer en veel regen in korte tijd. Aan de kust blijft het overwegend droog en schijnt de zon vaker. Door een zwak briesje van zee is het op de stranden met maximaal 15 tot 17 graden iets frisser dan in het binnenland. In het midden, oosten en zuiden loopt het kwik op tot rond de 20 graden. Tijdens de dodenherdenking is het vrijwel overal droog en de zon blijft dan nog een paar uur schijnen. In het zuiden, zuidoosten en oosten valt lokaal wel een bui. Vannacht is er kans op regen in Zuid-Limburg. Elders in het land is het droog en klaart het op. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind zakt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Morgen is het tijdens de bevrijdingsdag een stuk koeler. Valt er af en toe een bui tussen de zonnige periode door. En de middagtemperatuur schommelt tussen de 13 en 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio 1224.

0: Je wacht op flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12 P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

0: avontuur op twee wielen.
1: En daar gaat hij weer. Een nieuwe.
0: Radio 1224.
1: Het hier door.
0: Het komende uur. Gooi je deze hits.

0: En dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De politie is op zoek naar 3 personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco-persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Dit is
3: Radio 1234.
2: De mooiste muziek hoor je hier.
3: Wat een mooie muziek.
2: Radio 1224.

0: Beste luisteraars.
1: Dit is Radio 1224.
0: En we zullen aan de radio gekluisterd zitten. Ik dank u wel.

0: jij luistert 1224.
1: Weerbericht. Vooral in het binnenland kans op buien. Sommigen gaan gepaard met onweer en veel regen in korte tijd. Aan de kust blijft het overwegend droog en schijnt de zon vaker. Door een zwak briesje van zee is het op de stranden met maximaal 15 tot 17 graden frisser dan in het binnenland. In het midden, oosten en zuiden loopt het kwik op tot rond de 20 graden. Tijdens dodenherdenking komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten is het wel droog. De temperatuur is om 8 uur met 15 graden aangenaam en het waait nauwelijks. Vannacht blijft deze tweedeling bestaan. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind daalt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Tijdens bevrijdingsdag morgen is het een stuk koeler. De dag begint met veel bewolking en vooral in het zuiden is het regenachtig. In het noorden is het droog met afwisselend zon en bewolking. De middagtemperatuur schommelt tussen de 10 graden in de regen en 15 graden in het zonnetje. In de kustgebieden waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 1224.
2: Dit is Radio 1224. Als jij in mijn cabine een konvooi en met de vlam in de pijp wil horen, dan zit jij hier goed. Groetjes, Henk Wijngaard.

En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk. Daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.

0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn 2 drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfur bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. En op minstens 2 plekken is vandaag het luchtalarm afgegaan. Op 4 mei mag het luchtalarm niet getest worden omdat het een nationale feestdag is. In veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord ging het om een menselijke fout. Het testen van de luchtalarmen valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's. Een woordvoerder vermoedt dat meerdere veiligheidsregio's de memo hebben gemist. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Ski and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's get this show on the road.
0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
2: Ja!
0: Radio 1224.

0: is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

Het is alweer een jaar geleden dat ik in een konvooi mee reed naar Polen om pakketjes te bezorgen die hier in Nederland ingezameld waren. Ik leerde toen een meisje kennen. Ik kan haar niet vergeten. Haar naam was

Want het zal heus niet heel lang meer duren dat ik jou in mijn armen kan sluiten. En dan schijnt de zon weer voor jou en mij. Kleine Annabel,

0: Maar dan kan je.
1: Jij luistert 12-2-4.
2: Weerbericht.
3: Vooral in het binnenland kans op buien. Sommige gaan gepaard met onweer en veel regen in korte tijd. Aan de kust blijft het overwegend droog en schijnt de zon vaker. Door een zwak briesje van zee is het op de stranden met maximaal 15 tot 17 graden frisser dan in het binnenland. In het midden, oosten en zuiden loopt het kwik op tot rond de 20 graden. Tijdens dodenherdenking komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten is het wel droog. De temperatuur is om 8 uur met 15 graden aangenaam en het waait nauwelijks. Vannacht blijft deze tweedeling bestaan. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind daalt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Tijdens bevrijdingsdag morgen is het een stuk koeler. De dag begint met veel bewolking en vooral in het zuiden is het regenachtig. In het noorden is het droog met afwisselend zon en bewolking. De middagtemperatuur schommelt tussen de 10 graden in de regen en 15 graden in het zonnetje. In de kustgebieden waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: Beste luisteraars.
1: Dit is Radio 1224.
4: En we zullen aan de radio gekluisterd zitten. Ik dank u wel.

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middengolf. Radio 1224.

Witte bouwmarkt en 11.000 is hij op het diep. Op de Karemis regelt het verkeer en controleert elk onguur team.

Hij bezingt uit volle borst de toren van zijn stad. Erkenningsmelodie, Airvox was dat eten geheime zenderad.

Dit is het liefdeslied dat op de Mexicaanse steppen wordt gezongen. En het gaat over een herdersjongen die op de Sierra zijn meisje zo mist.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio1224.nl.
2: Ja, toch?

0: echt op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dames en heren.
2: Jij geluisterd. 12-2-4. Oh.

0: 12. En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Ook zou een Iraanse drone een brand hebben veroorzaakt in Fujairah. Daar staat een industrieterrein in brand, zeggen de lokale autoriteiten. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Wel meldde dat land vandaag een Amerikaans fregat te hebben beschoten in de straat van Hormuz. Maar de VS ontkent dat er schepen van de Amerikaanse marine zijn geraakt. Minister Heijnen van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS kondigde een heffing van 25% aan op auto's uit Europa, terwijl er 15 was afgesproken. Heijnen noemt dat wapengekletter en zegt dat niemand hierop zit te wachten. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan een oplossing met president Trump en is hij daarover voorzichtig positief. De EU houdt alle opties open, maar wil de onderhandelingen niet verstoren. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kansen op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Radio 1224.
2: Altijd Piraten Hits.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: jij luistert 12-2-4.
1: Het is bewolkt met alleen in het noorden wat opklaringen. Er geldt code geel vanwege stevige buien met plaatselijke kans op 20 tot 30 mm regen in korte tijd in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Daarbij is er kans op onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Er waait een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Vannacht kan het in het oosten en zuiden nog regenen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten aan. En er waait een zwakke tot matige noordoostenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met in het zuidoosten wat regen. 'S Middags is het overwegend bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui. In de kustprovincies en het noorden laat de zon zich regelmatig zien en daar blijft het ook droog. Het wordt 11 tot 15 graden en er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die in de kustgebieden en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig is, windkracht 5 of 6. Morgenavond valt er in het zuidoosten af en toe regen. Woensdag is het overwegend bewolkt met vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Daarna blijft het op de meeste plaatsen droog met meer zon en wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

moordenaar willen schrijven. Maar niemand dan ik kan zo goed weten dat jij geen moordenaar bent. Ja, niet alle mensen zijn hetzelfde.

0: Radio 1224.
1: Als er een echte ramp gebeurt, ga dan niet.
0: En dan nu, live op Radio 1224. DJ Bert.
2: Ladies and gentlemen. It's Monday evening. Time to turn your radio on and listen. It's time for the best pirate music in the whole world. This is DJ Bert, Studio The Hengalos Wind.

Ja, goedenavond. Ja, goedenavond mensen. Ja, het was even stil op de lijn, maar goed. We moeten even naar door de ontdekking. Daar moeten we even aan meedoen natuurlijk, hè. Voor alle mensen die ons destijds zijn gevallen. Ja, ik kom er bijna niet uit. Het was er ook nog een beetje emotioneel onder net. Maar goed, we hebben netjes even afgewacht tot door de ontdekking. En daarna zijn we rustig de zender weer op gaan starten. En Robert Jan heeft daar netjes voor gezorgd. Even een goede intro. En natuurlijk ons Wilhelmus lied. Ja, en vanavond is het dan weer zover. Het is maandagavond, 8:04. En dit is Dietje Pet vanuit locatie Hengelo. En dat alles uit Studio Hengeloze Wind, hè, op 12:24 natuurlijk. Ja, zoals altijd, de zender is weer geopend, de lijnen zijn geopend. 06 28 13 24 en dan de 21. En natuurlijk onze verzoekserver. Mocht u dat willen, dan kunt u altijd een plaatje aanvragen via de verzoekserver. Ja, en ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het doet mij altijd wel even wat. En door de herdenking. Er is daar heel veel gebeurd vroeger. En ik vind wel dat we deze traditie door moeten zetten. En altijd aan die mensen blijven denken, hè. Maar goed, vanavond is het weer Radio 12:24 tijd. En onderroepelijk zullen we er altijd nog wel een keertje een moment over nadenken hebben. En dan komt het ook wel weer goed, hè. Ja, en allereerst wil ik natuurlijk onze andere DJ's even bedanken die van de week gedraaid hebben. Ja, je hoort George en Miranda. Die hebben natuurlijk ons zaterdag mooi vermaakt met een mooie programma. Ik moet zeggen, het was top. Het klonk geweldig. Mooi. Goed in elkaar. Maar ja, nou moet je het weer met je bed doen, hè. Poepoe. Nou, we gaan zo meteen van start met William Burg. En Bernardino Vartelo komt daarna met Milano. Ja, we draaien de plaatjes natuurlijk uiteraard voor iedereen. En ook niemand uitgezonden natuurlijk. Hè. En dan gaan we natuurlijk ook in de ronde voor alle onze DJ's. Ja. En die er altijd maar lekker voor u zijn, hè, op 12:24. En natuurlijk voor hun eigen hobby natuurlijk, want ze vinden het allemaal even leuk. Dus mensen, blijf er gezellig bij, hè. Ik zou zeggen, en geniet ervan. Vraag rustig een plaat aan. Ja, succes.

Ja, dat is Bernardine Waterloo. Ja, mooi nummer. Even kijken, waar had ik? Rinus, ja, een hele goede avond. Dat geldt ook voor Teun, ook een hele goede avond. En op plaats kwam onze Wout nog even on the line. Wout, ook een hele goede avond. Uiteraard gaan de plaatjes ook die kant op aan. Hè. Ja, we hopen inderdaad een beetje een succesvolle avond te hebben. En ja, aan mij ligt het niet, hè. Ik draai de plaatjes wel richting die kant op aan, hè. Maar we gaan lekker verder. Ik heb een nummer klaarstaan van de Teddy Boys. En daarna draai ik er eentje van Frans van Alkmaar. Ja, die kennen jullie misschien niet. Maar goed, we gaan maar beginnen met de Teddy Boys. Komt-ie, Sabrina.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.

Ja, dat was Gerda. Bij het licht van het maantje. Ja, ja. Je moet erop komen op die titel, hè. Maar goed, we gaan lekker verder met de Sunstreams. Met, ja, 1000 para's.

daar waren het duo Henk en Wim. Ja, met 1000 sterren zijn getuigen. Ja, ja, en even kijken. Ara Hansen, die is momenteel aan het typen, maar ik weet al wat ze gaat vragen. Maar goed, een hele goede avond, Ara. Ook welkom weer bij 1224. En natuurlijk geldt dat ook voor onze Peter. Ja. Peter, ja, die is ook weer van de partij. Peter, ook een hele goede avond vanuit Hengelo. En ik heb ook een verzoekje klaarstaan. Die is van Ronald Heusman. Alleen, ja, ik ben aan het zoeken en het zoeken. En hij vraagt weer een plaat aan. Maar ik heb die op de andere schijf staan. En die heb ik helaas niet aangesloten momenteel. Dus ik ga een ander plaatje voor hem draaien. En hij vraagt hem aan voor, even kijken. Marco Jan Maat, je 57 jaar, zegt hij. En het hele team van Radio 1224. Nou, ik ga dat zeker doen, Ronald. Ik ga zo meteen een mooi plaatje draaien voor jullie. Alleen, ja, de gewenste plaat die je gevraagd hebt, ja, die heb ik helaas op een andere schijf staan. Dus dat lukt niet. Dus, maar goed, ik hoop dat het goed is aan die kant, hè. Ja, wat ik al zeg. Goed zo, Ada. Ja, ook een hele goede avond natuurlijk, hè. Ik ga voor jullie natuurlijk ook een mooi plaatje draaien. Gaat in een ronde voor Wout. Voor het hele team van 1224 en natuurlijk voor mezelf. Dankjewel daarvoor en ook voor je reactie, hè. Goed, ik ga zometeen een plaatje draaien van Erik Rozink. Zo mooi als de sterren ben jij. En daarna draai ik een plaatje van Leen Zijlstra. Nee, sorry, dat zeg ik verkeerd. Leen Zijlmans. Zondagmiddag 2.0. Nou, dat is het nog lang niet zondagmiddag. Het is momenteel maandag natuurlijk, hè. Het is alweer 4 mei. Ja, het gaat toch ontzettend snel, hè. Nou, daarna ga ik een mooie plaat draaien voor de jongens in Montfort.

0: Andrea.
1: Ja, Andy de Wit. Hé, hey Andrea, kom. Andrea. Ja, u bent nog wel verbonden hier met Dietje Bert natuurlijk. En ik moet zeggen, op de maandagavond is het altijd wel lekker rustig. Hè, vergeleken met de hele week wat ik allemaal bekeken zie. Maar goed, ja, dat kan niet anders, hè.
0: Andrea.
1: Soms dan val ik wel eens in op een andere dag, zo op een middag. En dan denk ik, hey, hé, er zit wel verschil in. Maar dat kan natuurlijk, hè. De maandagavond is ook niet echt een, ja, vind ik een feestavond, hè. Ik bedoel, er begint nog maar net de week, maar goed. Het volgende nummer, een van de Eskimo's, nummer 13 is de titel. En daarna draai ik er eentje van, even kijken, de Kossies. Ja, dus ja, mensen, blijft er gezellig bij, zou ik zeggen, hè. Komt-ie.

Ja, mooi nummer van Benny Joling. Ja, achter de schuren, hè. Ja, ja, ja, ja. Dat was Benny Joling. Ja, we gaan lekker verder. Drukwerk komt er ook nog aan, hè. Caroline is de titel daarvan. Ja, ja, en daarna draaien we een mooie plaat van Frank en Mirella. Ja, die zijn er ook nog steeds, hè. Die zingen ook nog steeds een duwtje samen. Maar we gaan eerst even verder met drukwerk. Komt-ie.

0: Ja, we zitten allemaal niet te wachten op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12 P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.

dat was Scott McKenzie. Ja, even een keertje wat anders, hè. San Francisco. Maar goed, we gaan lekker weer verder. We hebben de volgende plaat klaarstaan. Henkie Bernhard met My Antoinette. Ja, het komt hier. My Antoinette.

Ja, dat het een instrumentale was, dat wist ik ook niet. Maar goed, het maakt niet uit. Komt allemaal wel weer goed en dik voor elkaar, hè. Ja, luisteraars, die laten ze neergeschakeld. Ja, dat is natuurlijk wel nog steeds vanuit Studio Hengeloze vriend. DJ Bert, hè. Ja, ja. Niet vergeten, hè. Ja, ja. En het is maandag, inderdaad. Dat klopt, hè. Maar we gaan lekker verder met een aantal lekkere plaatjes. Henkje Weegaard heb ik klaarstaan. En daarna draai ik een mooi nummer van Dana Winner. Dus mensen, niet getreurd, hè. Voor alles aan bod. Alle muziek voor jong en oud. En natuurlijk ook voor groot en klein. Dan moet u bij Radio 1224 zijn, hè.

Ja, ja, ja. Ja, u bent nog wel steeds verbonden. Ja, ik kreeg van die rare berichtjes. Maar goed, de naam heb ik. Ja, vraagt een plaat aan. Hij zegt, god, draai er even een paar. Richting, ja, waarheen weet ik echt niet. Ergens op deze aarde, zegt hij. Ik heb een blauw vermoeden, maar goed. Ja, hij vraagt een oldie aan, een klassieke. Nou, ik heb momenteel een ander plaatje mooi klaarstaan van Joe N. Hammer. Ik neem aan dat die wel goed is. En de klassiekers, ja, die komen vanzelf wel. Hè. Zo door het programma heen worden ze wel gedraaid. Jong en oud. Hedendaags en oude nummers, hè. Maar toch ging ik met die telefoon eens even naar de winkel in. Eens even opnieuw proberen. Want of we kopen nieuwe, kan natuurlijk ook. Maar als die zo slecht is en je kunt het allemaal zo moeilijk van elkaar krijgen, ja, dan wordt het tijd, hè. Maar wel heel fijn voor je verzoekje. Dankjewel daarvoor.

Ja, heeft u ook een groet, een verzoek of een andere suggestie? Net zoals heb ik. Ja, dan kunt u terecht op onze website natuurlijk via de verzoekserver. Of anders via de 06-lijn 06-28 13 24 21. En dat komt allemaal terecht hier in Hengelo in de studio, hè. Maar goed, we draaien nog een lekkere aantal plaatjes, tot een uurtje of 10. Ja, en dat schiet er wel lekker op, zie ik. Het is alweer 6 minuten over 9:30. Koekoe, dat gaat vlot. Ja goed, we hebben natuurlijk ook in het begin een beetje, ja, iets later opgestaan natuurlijk vanwege de doden, denk ik. En dat hoort er allemaal bij natuurlijk, hè. Ook wij hier bij 12:24 denken daaraan, hè.

Ja, we zijn er inmiddels wel achter. Ah, hij is wel zo netjes en hij geeft het al aan, hè. Nee, gekkigheid. Ja, ook George. Studio 16 uur, Breda. Ja, hij is van de partij. Hij luistert gezellig mee, zegt hij. En hij wil graag een plaatje horen van de Highway of Doe Maar Wat. Nou, ik ga zometeen zoeken voor een plaatje van Highway of Doe Maar Wat voor jou. En ga natuurlijk richting Breda. Maar goed, voordat ik dat doe, draai ik nog eerst even een mooie plaat van Adam en Eve. Een hutte op Hawaii is de titel. Ja, ja, je zult het maar hebben, hè. En een hut op Hawaii. Koek, koek. Nou, inmiddels is onze beste man Robert-Jan ook aangeschoven. Robert-Jan, ook een hele goede avond natuurlijk, kerel. En je hebt even top geregeld, hè, met de doorderde, denk ik. Was netjes. Goed, wat ik net zei, Adam en Eve. Ja, ja. Eine Hütte auf Hawaii. En dan draai ik een hele mooie, hè. Daar komt een beetje erop neer. Ja, ook van Rob de Nijs, De Zee. Ja, een mooi nummer vind ik dat. Helaas is die man niet meer onder ons, maar... Maar die ga ik wel even draaien zometeen natuurlijk, hè. En daarna zal ik eens even kijken of ik een leuke plaat kan vinden voor onze George. Studio 16 uit Breda. Hij doet het samen met zijn vrouw Miranda. Ja, ja, ja, ik bedoel dan de studio, hè. En dat andere misschien ook wel, maar... Dat is misschien weer wat anders. Daar gaan we het nou niet over hebben, hè. Nou, we gaan even verder. We gaan dus even Adam en Eve draaien. Komt-ie.

Ja mensen, ja, het is 10 uur geweest. En we nemen een afscheid. Ja, natuurlijk niet voor heel lang natuurlijk. Maar wel voor deze maandagavond natuurlijk. U hoorde er net op het laatste even vader Abraham. Helaas ook niet meer onder ons, maar toch, de muziek blijft altijd bewaard, hè. Dus ja, de maandagavond zit er voorop voor DJ Bert. Ja, misschien van de week als ik iets tijd heb. Ja, wie weet, overdag. Nog een keertje vanuit Hengelo natuurlijk. Maar voor nu is het einde avond voor DJ Bert. Ze gaat naar beneden. Zometeen lekker naar bed. Ik wil zeggen, iedereen die een verzoekje ingediend heeft, een reactie geplaatst heeft, mijn dank daarvoor. Het was weer gezellig. Ja, we hopen dat de keuze van de muziek goed is geweest natuurlijk. Ja, mocht dat niet zo zijn, laat een reactie achter. Hè. Het kan altijd via de WhatsApp. Ja, niks te danken, George. Jij ook bedankt voor je verzoekjes. En voor de gezelligheid natuurlijk. Groetjes aan je vrouw. En voor strakjes ook een hele goede nachtrust gewenst. En ja, tot de volgende zou ik zeggen. Hè. Goed mensen, dit was Dietje Bert vanuit locatie Hengelo. Studio Hengeloze Weert, zoals we dat noemen hier in Hengelo. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Bedankt voor deze avond. En de groetjes. Dag hoor en bye bye.

0: jij luistert. 12-2-4.
1: Weerbericht. Het is bewolkt met alleen in het noorden wat opklaringen. Er geldt code geel vanwege stevige buien met plaatselijk kans op 20 tot 30 mm regen in korte tijd in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Daarbij is er kans op onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Er waait een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Vannacht kan het in het oosten en zuiden nog regenen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten aan. En er waait een zwakke tot matige noordoostenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met in het zuidoosten wat regen. 'S Middags is het overwegend bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui. In de kustprovincies en het noorden laat de zon zich regelmatig zien en daar blijft het ook droog. Het wordt 11 tot 15 graden en er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die in de kustgebieden en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig is, windkracht 5 of 6. Morgenavond valt er in het zuidoosten af en toe regen. Woensdag is het overwegend bewolkt met vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Daarna blijft het op de meeste plaatsen droog met meer zon en wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is
2: Radio 12-4.
0: De mooiste muziek hoor je hier.
2: Wat een mooie muziek.
0: Radio 12-4.
2: Altijd piraten hits.

0: luistert Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed. Jullie zijn...

0: is Radio 1224.
1: Zing je al gek.

0: praat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's get this show on the road.
3: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio.

0: 4.
1: Nou, ik even zie hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website.

0: 104.
1: Presenteert
0: de mooiste muziek
1: midden in de nacht. Is dit nou een wekkerradio?